0: والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.
1: Goede was inshallah. We zullen have the salah op Juma, Radio 70, voor het Juma program. Hier van de Kremer Manager was inshallah. We zullen have the salah inshallah. De kamer. En zal we ook verenigd bij Haji Ikram Umar inshallah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna.

0: Yeah, but Ali,
1: yeah,
0: the giant has fallen, but the voice lives on. And Ali, so no praat wat met Ismail. What was the Ali's favorite Ismail Galant liedje?
1: Rosalim.
0: Ach, Rosalim.
1: Ach, Rosalim.
0: Hij was een paar jaren geleden met Ali. Ja.
1: Dat is wat rechtig, wat voor bij Mepko zat het. Bij Primroses. Ach, Rosalim. En vrienden kom luister. Dat is rechtig.
0: Die... Natalie is een beetje emotional. Natalie is een beetje emotional. En hoe kan het bestaan? Natalie en Ismail kom bij je jaren aan te komen. Zo wat, ja. Amen. So before we get back to 0716111112, of course, if you want to send a message or a birthday or just chat. We're expecting Nadim Hendricks in studio a little bit later on. He's going to tell us about Heritage Day celebrations in District 6. So before we get there, another classic, another legend, Gav Maria for Ad Richards from 1982. Morning Glories.

0: Sure, Mensa, that was another legend. Davoud Richards in Gav Maria. Mooi lied op daalie.
1: Prachtig, prachtig, my prachtig.
0: En not a...
1: So moet liedjes gesing word. Dis jammer om te sê wat in die zin, maar so moet liedjes gesing word. Nowadays, kijk, you say you must go with the flow. Okay. Jaren geleden, die liedjes is mooi liedje wat gesing word. Maar as het kom, die jongspan, as het kom met die laatste drie wat in die zin, right? Dan is het 1, 2, 3, 4, en maak 4 lang draaien. En dan het sound het soos, allemaal soos hulle, gaat vals in de noot in.
0: Ja, ja.
1: You know? As, ek admire die jongspan van vandag. You know? Ook omdat so veel, hoe is die naam? Abrams?
0: Torik,
1: nee, prachtig, mashallah. Ik moet sê Djoghi. Onderhoud nou op die moment. The best.
0: Hy dacht Ali... Nood mense wat Dali sê, so met een liedje gesing word. Gaf Maria, Dali, hy was 1982 gewees, ne? Morning Glories, is al koraan. So Dali vroeger gepraat met Dali sy favorite liedjes. Here's one. Vrienden, kom luister, Ismail Galant, Amargum.